0: Jun de Teno, C-K-A-U, 145, Washat Mac Maliotenam, Kushabska.
1: Namesh Emoan, Nestichtan, Sedan Visham, Nuitsim Dam, Nuitsim Dam, Nuitsim Dam, Nuitsim Dam, Nuitsim Dam, Nuitsim Dam, Nuitsim Dam, Nuitsim Dam, Nuitsim Dam, Nuitsim Dam, Nuitsim Dam, Nuitsim Dam, Nuitsim Dam, Nuitsim Dam, Nuitsim Dam, Nuitsim Dam, Nuitsim Dam, Nuitsim Dam, Nuitsim Dam, Nuitsim Dam, Nuitsim Dam, Nuitsim Dam, Nuitsim Dam, Nuitsim Dam, Nuitsim Dam, Nuitsim Dam, Nuitsim Dam, Nuitsim Dam, Nuitsim Dam, Nuitsim Dam, Nuitsim Dam, Nuitsim Dam, Nuitsim Dam, Nuitsim Dam, Nuitsim Dam, Nuitsim Dam, Nuitsim Dam, Nuitsim Dam, Nuit

0: Sis, ik wil niet zeggen dat ik kastaan in de gemoen en mijn tatakwen Mathieu in de moenza. Nee, pas aber dat me steeds die hoe mag. En dus zeggen dat ik dan niet hoe aber de mendetjin, niet gaan dit is in dit taak moet ik haar gaat zien, Max.
1: Ja, maar dan zeggen dat ik niet Tony, but Nenny got with Matne Poto Hyde. The Tinanas are between Tamubam now, Matsuna. The Gardner Tundad in the Shmanagam Nagamdo. I could get it down the yard. Not the win. The one is one in man, there's my more partage put Matty the Tunic. Not the money when and then when Matsuna when what we have known then Denimat Tanzana. Mogdo de nan hash pegodona gomon and the 69 kiwiat the banyat yamwe de tat kedagwen the tanch for a bit and yatu the mumesh nam neno sa carrière tu es de tent or begin jabin when no yamademus the mona hibanaga dobe is it secondaire en spectacle nous yam a hibin l'ouverture je dis d'autre de cette guarato daimna avec nyan de dan hab de beno. Mog da di natam na gatan mog we have the nins na nuovi giorno cha cha ci ek nin po mog che mana bancha mna ne ne wa mog na go do sim e pa nuire tat te che atno hoti de skonia me da dana
0: ek ne nu e na gamat mi am no a de chocolate de non e no na gamon e queen. Nu nu heb beschikbaar met de historiet met hoe dat in nu nakomu.
1: Ah, het is twee voor pondat nu dat houden en nu dat twee men door zijn moet kiezen. Mog dan nog moeit en gaf ze nu nog moen aan de niet tot door te zien en wat het zijn maar wie tot op met den moe is net nu nu schoot ga boe in nu met dat. En nu nog met wie dat doet. Ik zeg maar. Nous sommes beaucoup. Oké, meneer Darwin. Meneer Darwin, parce que dès que kit we ham winden yam, in we mune, wa we dan, kist the mandan, mante vas mdo. Nou, het we much away short of dish, you know, get you know, stevens for sim not to jigger, but it not know. We wanted to wet like culture, me not to snoon again, ah, jim wuts, in we mogen hinderman.
0: Miami tut mistogu nagamat kataknenu unagumono abstawo ke agi honagamat ek me hegotin we mono abstatu in unagumona we chinos unagumono
1: ni nana me do enantina on dit food madi hier to ti na ho we the more twice si ho mo good mo na tamu na na na na na na na na na na na na na na na na Florent, en dat de baas me stok man zo is hier wat kan maar kewin kepeste dag want ik het doe dat ko te jam jeben in we mo never we don't say that menota te moet dag ne de mijn in die mo not het spot maar ke in ona go mo dan
0: ik nik dik ne go mo kan no hun men Nanugodana, ik scan dat de mak te pas moest doen, net zo'n gemo.
1: En onder de gemeton is testa, de winnoba man wen janemoot, wawa we chit mokpo, poetswan, kwenen de mana, ik heb een gemiske man in de t-shirt, de scope, no, wamina came on, no. Nyame en sadadi yan kasno no en napsta dat ji de we dish en we te mag wat mandawen kasto en denza ik de het te yapste ja voor het te men den den meer maar
0: ah het stap wel Ne, ye si hoem gat ne, ye si hoem de chun ne gamon. Hap ten da de da.

Bah, hij zegt niet meer dat hij mij zegt dat hij nu is Mr. Conway 2D zegt dat hij nu heeft Conway 2D zegt dat hij nu. Net zien dat ik dat een moeder dat ik zeg niet dat ik dat een woord dat nu treedt nou zeg. Ik neem het dat er zit ja. Kan doen. Ik neem het dat treedt nou dat een woord dat nu treedt nou. Mm-hmm.